0: Kom ik 5 avond toe af voor.
1: Anyone's coming in, turn on 2 for coverage, 234.